Antje zijn een jijend hoe dat huid is. En hoe dat op een echt terrejaft. Best klart hoe dat is je ook fan. Maar ernst, wat moet je een dan te doen gaan? Zo, van jou is Madweg. En van jou zal het opwarmen bij 30 graden en makkelijk worden bij 20 graden. Kruidjes laatst eenmaal. Van jou is desaster mei 2026. Dit pak je met de lasserie. Ik doe me wel een bedenkje helpen. Ik wil gewoon te verken. Ik wil die er gewoon een uil maken met. En dus als niet de geduld verliezen met mij. Wanneer je daaraan interesseert bent, dan kost die aan mij wanden. 0981203321. Daar wordt die dan die los. Schatje wanneer je dat kopen des, was. En wanneer je op eenmaal interesseert bent, ook lessen te verkopen voor mensen ook hier. Wanneer je met zijn geschaafsmond bent. Dan kost dat wel echt deine. Du kriegst, wenn du Tierenlasser verkaufst, dann kriegst ein aus Tooling, würde man so sagen. Und kostet auch an mich Wande. Nochmal die Nummer 0981203321. Das ist meine Nummer, du kostet da nur für dich. Und weißt du, doch noch so, weißt du, was schon jetzt? Wenn du jeden Abend vor dich Arbeit hast und du sagst, tschüss, und dann schreibe die Menschen, die dann zu.

onerkennung ook in ons zelf te vinden, dan kan we een ruiger leven vieren. De wichtigste vrouw, wanneer we dat zijn, wer zit mij? Era kon ik mijzelf zijn. Wer zich zelf erkent, is niet meer ständig afhängig van andere mensen dat de am loven. Een kraak, dit kan die leven veranderen. Du fällst die derg dort veel eier, ongenoemde van de gezelschap, ongenoemde van die zelfs. En dort leven wordt zich dan die leichter voor is dort.

Dankeschön, dat u handgekomen bent. Dan zou ik nog Wara komen. Zo schön is die Wara Titas. Dan hier waren's Wara. Bis nächste Mal.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zagen we dat Daniel den koning Nebuchadnezzar zijn droom erklären deed. En we zagen dat de droom een prophezeiing weer van wat in de toekomst wordt passeren met de verschillende koninkrijks besonders. We zagen dat ziemlich in Einzelheiten. In het vandaagse programma waar we weer zijn wat den koning zijn antwoord weer te Daniel, wie hij am zijn droom erklären deed. We waren waar zijn dat dit veel te doen heeft met wat in de laatste tijd wordt passeren. Ik lood je nu waar aan, zeer genau te horen om weer te zijn wat we hier van daar waar leren kennen, besonders van wat in de toekomst wordt passeren. Heer, ik dank die waar voor de Bijbel en bid dat u die woord nu waar mocht rechtlich zijn en help dat jede persoon wat er aangeschaut heeft verstaan mocht, wat du te zeggen hast, durch dein Wort von der. Amen. Hier ist Wara Matjund, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu von da, Freund, kommen wir zurück nur das zweite Kapitel in das Daniel Buch, und ich war Wara den 44. Vers lesen. Wie hat das wunderbare Gestalt, dort Nebuchadnezzar sah in sein Traum, und Gestalt, dort von verschiedenen Metallen abgemacht wird, und auch ein Bett Tapstricker lehm, dort ein Bild wir von der Feier Welt Chene schrick, und da es niemals entfeftet gewasst. Keine andere Nation hat jemals könnt die ganze Welt regieren. O, ich weiß, dass dort totide Nationen in Europa sind gewasst, die dort geprüft haben, aber die können dort nicht ganz vor sich bringen. England hat für viele Jahre mehrere andere Nationen ohne Erschütz, aber die deden niemals die Welt regieren, die ganze Welt. Meere van de Europa-Nationen proefde dat, aber brachte dat niet voor dich. Nu dat vierde wordt met de tijd terug toepgesteld worden. Dat Römische Rijk wordt even niet vernicht, dat valt bloos uit de neen. En daar wordt een komen die dat wordt kunnen terug toepstalen. En wanneer dat wordt toepgesteld worden, dan wordt de zendermaan, de Antichrist, even de wereld regeren. De Antichrist heeft zo bij 35 verschiedene normen die in de schrift voor hem gebruikt worden. En wie worden een van die hier zijn, hier in Daniel. Hij wordt een weltdictatuur zijn, dat is ons gezegd in dat 13e kapitel in Openbaring. Hij wordt de welt zo regeren als Nebuchadnezzar deed im Anfang. Dat is eindelijk de beste vorm van de regering van de dictatuur die Herr Jesus is. Aber wann die Anrechte die Diktatur ist, dann ist es eine schreckliche Sache. Dort wie ein Bett so, als es wir, als Nebuchadnezzar regieren deed, so als wir sehen wollen in das nächste Kapitel. Aber dort wird sicher so sein, wann die Antichrist regieren wird. Dort wird sehr schrecklich sein. Aber wann Jesus kommen wird und sein Reich abstellen, dort wird eine ganz andere Zeit sein. Ja, hij wordt alle jagen aan doorbrengen en hij wordt even hand nemen. Dat zegt dat hij wordt met een ijzeren stang regeren en hij wordt jagenstand versmateren zoals een leemgefees. Dat is zeer klaar en hij wordt ook niet afvragen voor wat hij deed. Wanneer die dat niet gevelt, dan word ik die rode nu met hem overeen te komen door Jezus. Dan wordt dort eine wunderschöne Zeit sein für die Leben aus einer Schrecklinge. Dort ist seine Welt all, und er wird übernehmen, und wird alles zurechtstellen, und dann wird dort wahre Frieden sein, und auch wohlhabend über die ganze Welt. Nun Daniel, der zweite Kapitel, der 45. Vers. Willst du sagst, dass die Stein aus den Bauch rückgeschneiden wird ohne Hang, und dort hat Isa, und die Tapstricke Lehm, und die Brands, en datzelfde en dat geld en twee breken deed, de almachtige God heeft hem tjenig weten laten wat nooit dit passeren wordt, en de droom is zeker en de mening is te vertrouwen. Nu de steen die eruit gesneden wordt ohne hang, is zes tjenen als de Heer Jezus Christus zelfs. Dit is niet een gewenlijke man. Dit is een steen ohne hang eruit gesneden. Dit is God zijn En je zegende, jo. Jezus moogt dat kloor, dat hij die steen weer. Hij zei dat en zien dag, en door weer veel die verstonden wat hij meint. Dat is Matthäus 21:44, wo hij zegt, en wer immer op dit steen fällt, wordt te bieten gebroken worden, en op wem die fällt, wordt te pulver gechwatscht worden. Jo, hij is nu die steen. Hij is die levende steen. Hij is die grondsteen. En een andere grond kan geen leier buiten die al je leicht is, en dat is zes geen als de Heer Jezus Christus. En wanneer du op den steen fällst, dat meint dat du am geloven en am vertrouwen deist. En dat meint dat du zo chamst als du best, ohne irgend wat nu am te brengen. Zijn bloed wordt voor die vergoten, dat is zo als du komen matst, mijn vriend. Dat is de enige weg wie we nu nog aan komen kennen. Wanneer we op dit steen vallen, dan zijn we gebroken. We hebben niets dat we aan aanbeden kennen. We komen zo als zinder. En ik zei die, dat is een schöne steen, op dem we ruhe kennen. De steen wordt niemals aan je aan zetteren, vriend. Die is zeker. We kennen en am ruhe, dat is een zekere steen, te zijn. Nu een steen is een beeld dat vaak in gebruikt wordt en verschillende wegen van Jezus te reden. Hij is beide, rader en rechter. Hij is de steen van onze radung, 5. Mose 32, 50. Vers. Hij is de steen van je recht, 5. Mose 32, 45. Vers. Hier en Daniel redt dat ervan, dat dit met zijn tweede komen te doen heeft, nur deze eerd, man hij als rechter komen wordt, en al het jegen stond, jegen arm, vernichten wordt. Wat we hier hebben, is dat tweede komen nur deze eerd, en dat is voor ons klaar gemaakt, en dat 9. Kapitel en dat Openbaringsboek, de 11. bij 21. Vers, wo Johann zag, wo een der opgemaakt wordt im Himmel, en een Pietsritter eruitkomt op een witte Piet. En zijn komen is wat dat aansluitend is. Dat neemt de ganse wereld in. En alle mensen worden aan zijne. En dat wordt op meerdere steden in de schrift beschreven. De tweede psalm reed daarvan. En dat reed daarvan in de 14e kapitel in Zacharië. En dat 3e kapitel in Joël. En dat 34e kapitel in Jesaja. En dat zijn bloos en poor van zo'n steden die daarvan reden. Ik woon hier nu niet meer van de Jeven, maar daar zijn meerdere andere steden. Mensen pochen zich nu, hanach emma, dat ze kunnen een wunderschöne wereld verbrengen, want God bloos niet heel goed wordt daar mank spelen. Maar dat wordt toe een einkomen met een slemmet vernichten van mensen er zo genaamde civilisation. Dat is schwer voor ons mensen dat aan te erkennen, maar we leven in een wereld die riep is voor je recht. De wereld is niet op een proef, dat is voorbij. Mensen zeiden dat ze die tijd worden afleuren. Vriend, dat helpt die niet. Du hast geen gelegenheid nu deze tijd. Wanneer je leven op deze eerd voorbij is, of de ontwikkeling komt, dan is die gelegenheid ook voorbij. Wanneer je naar de hemel west, en je leeft me dit, vriend, daar is een hemel, en daar is een haal. En wanneer je naar de hemel west, dan moet dat nu in deze tijd ontsluiten. Anders bist du verloren. En dat op eeuwig in den Vierzee, de haal, wo de chene ruhe is, bloos egel je kwol voor alle eeuwigheid. Du zeist, du wirst dat waste doen, dat du kannst in deze wereld vielleicht wat de Heer dat aannemen. Vriend, hij heeft die al gezegd dat hij dat niet aannemen wordt. Du jijst een verzameling? Dat is zeer fijn. Aber dat wordt die niet naar hemel brengen. Du zingst hem koer. Nou, fijn. Aber die je zang wordt die niet de radung brengen. Bloos dem Herr Jezus aannemen, wordt die de radung brengen. O, ik weet, dat is niet leicht, voor dem Herr dood te vallen en anerkennen dat we zinder zijn. We zijn zo stolt. En denken zo dat we dag wenst wat we het zijn. Aber wie moeten nou aankomen en op den steen vallen en je brokna zinder. Wanneer? Dan wordt die steen ans to pulver tvatsche. O bitte, kam leven no dem Herr Jesus nu, en nam am on. Gott wort een engmaker to dem mens zijn proeven zichzelf te weten en deze welt. Zijn ene kleinet tjenigrik op te stalen. Gott zijn rek wordt voor 1000 jaar op deze eerd zijn. En dem mens wordt eindelijk voor 1000 jaar uitgeproefd worden. En je dem Herr Jesus zijn persoonlijkheid regeren. Om eng van dat 1000 jaar het rek, wordt door een zeer kleine stoot zijn, want die zoten wordt losgelaten worden. En zoten en die zind wordt een laatste proef aanstellen, je en dem Herr Jesus in je rechtigheid regeren. Aber die zich jegen aanstellen, worden vernicht worden. En dan wordt door je rechtigheid zijn en alle eeuwigheid. O God, zij dank voor zo'n toekomst. Dat is voor ons beschreven in het 20e kapitel in de Openbaring. Nu Daniel, het 2e kapitel, 46 en 47e vers. Dan valt Nebuchadnezzar op zijn gezicht en deed Daniel aanbeden. Zeg maar, hij wist niet beter. En deed aankommanderen dat ze zullen een opferen en zij te wijruk brennen to am. De tjenig antwoord Daniel en zei to am. Dien God is zekerlijk een God over alle jette, en een Heer over alle Heere, die je geheimnissen openboren deed, wilst u dit geheimnis openboren kunst. Nu is te zijn woord van indruk dit moeilijk op de Nebuchadnezzar. Hij valt dol ver Daniel. De stalte tjenig. Valt dol ver Daniel. En deed hem aanbeden, en ik bloos dood. Hij deed andere aankommanderen dat namelijk het te doen. Alles wat hij wist, weer zond aan te beden dat hij zijne en vele kon. Ober dit weer zijn eerste ware ervaring met dem God in hemel. En wie waren zijne woe deschenig, die een jetze deine weer en zijn geloven en dem ware God was. Wie waren dat zijne in dit boek. De diesternis en zijn leven wordt en wordt het licht van Gottes erkenntnis gewandeld worden.

48 en 49. Vers. Dan maakt die tjenig dem Daniel hoog beriemd, en geef hem veel dieren gov, en maakt hem den harscher over den ganse Babylon-provinz, en stalt hem over al die gouverneuren en wijze mannen in Babylon. Dan vroeg Daniel dem tjenig, en hij stalt Shadrach, Meshach en Abednego over de geschaften van de Babylon-provinz. Aber Daniel zat aan dem tjenig zijn poort. Dus is acht dat iemand aan dem tjenig zijn poort zat, hebben we al tweemaal verheer gehad en een studium. Dat we eerstens in dat eerste Mozeboek, waar Lot aan de poort zat en Sodom. Dat meent dat hij daar een rechter weer. En dan zagen we dat ook in dat Esterboek, en dat weer dat ambt dat Mordecai houdt. Hij zat in dem tjenig zijn poort. Hij weer daar ook een rechter. En nu Daniel wordt beloond met zo'n ambt. En zij woe hij aan zijn drie vrienden denkt, en die trie dan ook ambten, hoge ambten, en de Babylon regering. Dis jonge man Daniel wordt nu beloond met dat ambt van een rechter te zijn. En mij is zo dat hij wordt nu dan de hechtste rechter zijn en dat ganse Babylon tjenigrijk. Op een deem dat we dicht het boek studeren, zei we dat hij zijn ambt leven brukt als de tweede hechtste en dat ganse land. Niet bloos als een rechter, maar eindelijk in alle henzichten van de regering. En dat brengt ons nu dan naar dat derde kapitel. We hebben een zeer interessante zaken bekeken, zo weet, in dit boek. En dat eerste kapitel wordt de heidnische mode gerecht. En hier in dat tweede kapitel hebben we gezien hoe de heidnische filosofie gerecht wordt. En nu in dat derde kapitel waar we zien hoe de heidnische staltheid wordt gerecht worden. En je kunt dit kapitel een titel geven, en dat wordt dan zijn, Nebuchadnezzar zijn bevel dat er zal algemene jetzendienst zijn. De drie jonge Hebreeuwse mannen worden in den vier over en dan gesmeten, wil zij dat goldene gestalt niet aanbeden worden. Ik wil de eerste twee versen lezen, en dit poort, waar dat goldene jetze gestalt geboet wordt, zodat alle worden jetzendienen zijn. Daniel, het derde kapitel, de eerste twee versen. De tjenig Nebuchadnezzar moog een gestalt van goud, dat werd 60 kubits hoog en 6 kubits breed. Hij staal dat op in den Dura-Tol en den Babylon-Provinz. Dan schickt de tjenig Nebuchadnezzar en verzamelt al de helden en gouverneuren, de kapteinen, de rechter, de schatzmeesters, de roodgevers en al de harsche en de provinzen. Zij nu wat van je woltje gestalt dit is, en hoeveel geld dat met je nomen ha, dat te maken. Zij maar dat weer van reinet geld je maakt, en dat met zijn zeer stroom je waast. En dat weer groot, dat zeigt 60 kubits hoog. Dat wordt ongeveer 90 show zijn, en 6 kubits breed wordt dan ongeveer 9 show breed zijn. Vriend, dat is een grote gestalt. Hoeveel geld moet dat genomen hebben? Er zijn verschillende ideeën waarom Nebuchadnezzar dat moet. Maar mij is zo, hij moet dat voor zichzelf. Dat heet, hij wil aangebed worden als een God. En dit weer een weg waar hij dat aankommanderen kan. Daniel had gezegd in den droom, den de tjenig had, dat de tjenig de goldene kap weer. Dat geeft ons dan waarde en betende inzicht en woord van karakter des tjenig houd. Nu in de steed dat hij zich demietje deed voor de almachtige God, de droom houd dat jij een deel je doen het toe aan. Nu weer hij stalt, boetemote stalt en hoogmoedig. Dat ganse gestalt weer van geld gemaakt, zoals ik zei, en dat zal dan een beeld zijn van dat tjenigrijk dat hij op je boet houd. De kap van geld, zei maar. Triggenbeet nu dat gestalt. Dat wordt opgestalt in den Dura-Tol, oder eindelijk een grote platte steed. Die platte steed weer zeer groot, en daar kunnen zeer veel mensen toe komen. En dat gestalt weer groot genoeg, dat kan van een zeer lange eng af gezien worden.
En zei nu ook dat voor de aanwijing voor dat gestalt weer door verschillende mensen toegekomen die ambten hadden en dem chenig zijn regering. Zei maar wanneer hij kon de verschillende regeren betoog trieën dat die eindelijk arm aanbeden worden, dan had de chenig ook de mensen onder zijn macht. Dit weer dan een weg hoe de chenig de mensen er zijn en willen kon te holen trieën en gevangen nemen. We willen dit nog een beetje beter bechecken. Wat had de Nebuchadnezzar eindelijk aan zijn met dit? Nou, eerstens weer dit een jegenstand, jegen dem God am Himmel, die aan dit welt tjenigrecht gegeeft had. En er steht dat hij dankbaar weer, stelde hij zich jegen dem ware God. Tweedens, dit bewijst zijn stoltheid, zo'n gestalt te maken, dat besdieden zal dat hij een God weer, dem zal aangebeten worden. En dan is door een derde oorzaak. En dat is dat hij wil al die verschillende veldje toopsmelten in één grote trek, dat zou zijn als een dictatuur regering. Anders gezegd, hij wil zich een weltreligion dat alle veldje wordt toopbingen. Dat weer zes nust als de Babeltorm van veel jaren terug, bloos een beet een andere gestalt. Daar zal een religion zijn in de ganse wereld. En dat wordt dan een valse religion zijn. Dat hield zich alles toep en beet bekend. Daar zijn zonen die zo'n nu willen hebben. Die reden niet zoveel van bloos een weltreligion. En dacht, daar zijn zonen die dat ook willen. Die willen de ganse wereld onder ihre religion brengen. Die reden dan zogar dat het goed is Christen aan te brengen, wanneer ze ihre religion niet aannemen worden. Meestens even wordt je reed van een regering voor de ganse wereld. Daar wordt zogar in Amerika daarvan je reed. Dat is Tom Engste, vriend. En dacht, daar zijn inrichtingen die daar nu arbeiden doen, dat daar een wereldreligion zal zijn. En dat zal je dan ihre religion zijn, jo. En wat mij zo bouwt, is dat ze dem Herr Jezus gans en koor uitloten. Ze willen niets van Jezus weten. En waarder, dit is krijgt wat Johannes van reed en 1. Johannes 4, de eerste drie vers, wo hij zegt, en dit is zeer wichtig, vriend. Leeste vriend, je leeft niet alle juiste, of beproef de juiste of die van God zijn. Wils veel valse profeten zijn in de wereld en in je komen. Dit is hoe je weet te dat een juist van God is. Jeder juist die bechant dat Jezus in vlees gekomen is, is van God. En jeder juist die niet Jezus bechant, is niet van God. En dit is de antichrist juist van dem je hierde dat die komen wordt en nu al in de wereld is. Al die valse religionen in de wereld zijn eindelijk een jegenstand jegen God, vriend. En dat deed alles naar de grote triebzaltijd handieden, want de antichrist en de valse profeet worden mensen verleiden, dat heet nadem dat de ware gemeente uit deze wereld uitgenomen is, door de ontrekking. Je weet nu al zeker dat de ontrekking een van mijn leefste thema's is, maar vriend, dat is zeer wichtig dat we reed zijn daarvoor. En jo, dat wordt een ervaring zijn dat de ganse wereld innemen wordt. Wist daar zijn ware Christen over de ganse wereld. En wanneer een mens Jezus aangenomen heeft, dan wordt de met een hecht genomen worden. En dat is een dood wat van een sprook die heeft, of de wat van een kleer zijn hoed mag zijn. Die zijn mijn broeder en zuster, vriend. En wanneer du hem aangenomen hast, dan bist du ook mijn broeder of de zuster. En hark, mijn vriend, ik word die in een laf treffen. En oh, dat wordt een jubeltijd zijn. Nu trekken weet nu Nebuchadnezzar en dat gestalt. Dit kapitel is historisch en inhoud. En dat schijnt meest zo als wanneer dat hier niet in een post geschiet. Maar dat is in eenem zin een beeld van de grote triebzaltijd. Dit is zo als een profetisch beeld van de toeval während de triebzaltijd. De Nebuchadnezzar is een beeld van dat grote beest dat uit hem zee komt, de antichrist. De vier over, den wie bezenen worden hier
is dat lieden en die triebsel tijd, en daar wordt het lieden zijn, vriend. Dat gestalt is een beeld van dat verdorvenis dat de antichrist brengen wordt, dat Jezus van reed. En die drie vrienden, die hem vier over een ingesmeten worden, zijn dan een beeld van dat Joodse evenblijfsel dat wordt bewoord worden en de triebsel tijd. Ober zij nu dat Daniel niet door is, die is nog niet ram, want die drie en vier over gesmeten worden. Am wordt niet en vier over gesmeten, die is niet eenmaal erwähnt in dit kapitel. Wo weer hij? Ons wordt dat niet gezegd. Ober ons is gezegd dat die tjenig am over gans Babylon harsche gemaakt had. Meer zo hij weer vielleicht irgendwo en dat tjenigrijk op tjenigs geschaft. Ober dat hij niet in Babylon weer is, zeer interessant. Hij is een beeld van die Christen die uitgenomen worden ver de grote triebsel tijd. Jo, wann deze toeval hier in dit kapitel ook historisch zijn, doch had die profetische mening en dat maakt dat dan zeer interessant te bechecken. Ober ik moet hier nu schluss maken met dit, maar ja dat nächste Mal. Gottes Segen, meine Freunde.

Want die gezien voor een, of die hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat jene zinnenschuld vergeeft is, en dat die waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, wie worden hier in jut met helpen, op grond van Gottes woord. Reimer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

0: Lebenswasser bringt die dort Wut für Van Deo mit Redner John Bohr.
1: 2. Thessalonich 3, Vers 7. Je weiten zals goud, dat je zo leven zal als wie bij jund leefden. Wie vieren ons zo ab, als ik dat je hier. Paulus haf in den eerste brief al ziemlich veel van je red van wo hij door mank eind je leeft had. En nu jette ik in een heimel train oder timer. En hij zegt eind je weiten goud, wo wie mank jund leefden.

laatste maand wie hier, wat door, worden mensen nu voor het jaar bij er een oma zat, en zo'n jaar ernstig de deur opmok. En ze wordt al gans treurig, dan er vangt om te vrieren, en honger door haar ook, dan ze houdt van frustig naar nog te jeten. Aber door hier ze schreed, door kom weer apokos, ze jent en ziel dromre uit. Ja, dat wie er oma. Nu vreet ze zich. Marietje aan het schwinden, ere oma, valt daar om een hals en dreigt je. Oma, het is zo vreugd dat u eindelijk stemst. Oma, wo wirst u? Bet weer een type, en dan weer ik nog bij een bekende spazieren. Oma, het is zo vreugd dat u gekomen bent. Op een Marietje nu vertel du mij eerst maar, wat hemst u hier? Ja, oma, woest u mijn ma? Dat die ma in een koe is, dat heeft ze mij geschreven. Aber wat hemst du hier? En waarom bist du nicht bij de familie? Du sollst doch bij de Rezionsfamilie zijn. Ja, oma, aber de wieren so schleicht ze mij. Oma nam haar am arm en zei, kan we gewoon eerst mal nennen en dan vertelst du mij dat in Ruhe. Da wil ik dir eerst mal een warm en thuis koken. Du bist een ganz derche Frore. Ja, dat stimmt. Der ist schon früher wie sie, und hungrig wie sie auch so, ja.

ze dan er oma alles verteld had, schakelde Bliss met een kop en zei, Marietje, aber dat du je stolen hast, dat weetst du ja. En wann du so gut im Hütten twee mocht hast, de waren die nu nog maar geloven. Wann du so schlecht bist en stelen deest, de waren dan nog unbedingt denken, wer stelen deed, die haft ook je lagen nog. Aber immer is wie dat wertlich nicht, geloofst du mir nicht? Ach, het geloofd die Marietje. Aber als de jongens die geloven waren, aber meine tijdige Samans war het erstmal met de post dat ze al treed schetzen in de familie. Ojo, dankschön, Oma. Dankschön, dan kon ik toch wen dat ze al treed zijn. Jojo, dat war het meine ganz tijdige Samans waarschetzen, beruider ihre Oma. Aber nu we verschlopen gonnen.

0: als de Jansfamilie naar huis kwam uit een tiagwadde, dan vangen ze aan naar Riesje te zitten. Hoe kon de bloes zijn? Leuna had hem dag even bloes gejomerd.
1: En om Riesje jet je dom aan tiagwadde. Het wil der krijgt al de satire wiezen. Het wil met der je tup zijn. Die heeft het alles nog niet gezien, zei ze. En nu? Nu moet het hier alleen bloes met mijn mama en papa zijn.
0: Had Leuna de dag even bloes gewetterd. En nu komen ze naar huis. Nu wil ze Riesje alles vertellen. En nu vonken ze dat niet. Tante Jansje ging pienig en haar kochten en zei, Herta, weet je waar Riesje is?
1: Nee, dat heb ik de dag even niet gezien.
0: Daarmee kwam onkel Jansje en zei, wat, du hast dat zin de dag even niet gezien? En dat zeist du ons hier zo ruig? Schämt die dit niet? Wie dacht du de posen der ab?
1: Nee, ne zinne gwaste je zin ja posheid niet ab. Wenn du twee maken, dat niet twee jewe, ne zinne posheid niet ab.
0: Herta, dat is niet die Sache. Dat is nog eenmaal onze Sache. Du sollst ne rotzend abposen. En dat wolltest du so ja goed. Onkel Jansje war ganz euerduldig. Dit kon doch nicht sein. Wo soll dann der Bäuer schon versprochen hode, ab der Zint abzuposen, en wie der Zint wasch? Dat ward all los, en ze funke der Zint nicht. Ze musste sich ook ohne Dohlheie, ohne der Zint. Am nächsten Samaris fangen sie wieder unter Seite. Da hatte ich gehofft, der wird über Nacht weiterkommen. Der wird sich bloß eines von verstorben haben. Aber nee, der will nur nicht. Wo kann der Zint bloß sein? So gehen sie nur das Haus von der Familie Boys. Aber auch dort wird der Zint nicht. Der wird teuer schlote und der wird schon Mensch tüß. Wo kann der Zint bloß sein, dem Riesche? Wo wird der sein?

said Uncle Lonson. Ach, dat's meer dan ze al doen, zei Herta. Het wel zullen ze bult was kunnen van jund. Het hebben al een andere oorbeid te vangen. En hij tijd zullen ze hier gans wit was. Maar Herta, du kost toch niet dat zin ze beschulden hoe dat zin gans aschelig is. En der nog een koma einsporen. Nee, het vindt je niet weet. Nu weer Uncle Lonson zullen ze al gans zot. Als het loon er kan. Wie bid voor een nummerische opvolger?

als ze bij de oma aankomen, wie Mriesje krijgt buiten. Leunen moet schwind venster openbrengen. Mriesje, Mriesje, kom maar schwind naar mij. Ik moet die wat vertellen. Vertel me, doe me eerst maar weer je voorbe, of het wel die wat schoon het zeggen. De Mialis had er zoveel te vertellen. En ook Leunzen, de jent nena bij de oma, en vertelde ze met haar. En vroeg, als het in ordning weer, want ze de Mriesje nu waren metgenomen in eind. Jo zesje weer dat in ordning. En nu voeren ze ook naar huis. Naar Jonses. Mriesje vreed zich dat dit ze zag uit de wereld geschoft weer worden. En dat het eindelijk de waarheid weer voor een dagje komen. Dat de Heer dat alles zo had gevierd dat zij had kunt worden rein voor de familie Jons doen. En dat het nu alles weer gans en ordentje maakt. En het dalste vreed ze zich dat morgen haar mama wordt naar huis komen en haar opvullen. Zo ovens, als toen de jongste de Mialis zijn baard bracht, dan zei ze, Mialis, we hebben nu een probleem. Hertha jeet van morgen was bij ons. En ik moet op arbeid, dat weet je. En papa moet ook op arbeid, Jelona, dat weet ze du ook. En we hebben tonen wer bij ons arbeiden wordt. Doch. Dan moet we wat ons overleiden. Mriesje dacht ze, weet je dan niet? Wanneer je problemen hebben, moet je beden. Maar ze trouwde zich dat niet te zijn.

ze met de mejaaltjes tip. Ze noem zich Lorna en Marisje tip en een kochne naar en vertaalde in biblische geschichten. En ze vertaalde ook Emma Lorna dat je al zoveel kranken had gezond gemaakt. En dat hij alle meer gezond maken kon. En dat hij ook haar kon stoortje boontjes geven, dat ze ook verder kon gaan. En Emma, want de boer een paar minuten tijd had, dan nam ze de Lorna, hoogde aan en ging met haar in het huis. En dat die er gewoon is lang, dan kon Lorna al Emma beter gaan.

Hallo Tjenja, dit programma komt tje als extra voor junt. Ik zie junt tante Helen. Zijn jullie waren alle reid voor dat vandaagse programma? Ik hoop die gleich dat je reis in de muziek, während ik de gescheid vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit programma den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Als je vandaag een nieuw leid te leren, wel wie nog eenmaal dood zijn je wordt wie vijfmaal leren. Jeden dag erleef ik nieuw, wie Jezus mij liebt.

Ek heb vandag een zeer interessante geschicht voor jou, Tjenja. Deze geschicht heeft een apostelgeschicht 20 opgeschreven. En deze vandagse geschicht wordt jou van een man vertellen, die immer veel op reizen wil, wat hij deed en wat alles met hem passiert. Zijn je nu alle reid voor deze geschicht? Nu wel wie op eerst dat leidje horen. Dein woord is meines Fußes leuchte. En dan vertel ik je den eerste deel van de geschicht.

Tinja, denkt u dat nog van die gezicht die ik een stuittreed over radio vertaald? Ik vertaal je van een man die op een schep op dat grote meer van een land naar dat andere voer en mensen van Jezus vertaald. Weet je ook nog hoe de man dan hand voer als de soldaten aan de hang en feitup tjede en op een schep en opslaapte en dan een grote storm op dat grote meer tjoem? Nu wel wie moet zijn je of die vielleicht nog zo goed weten waar de man heet en wat hij dan deed. Tja, dat is recht. Die heet Paulus en hij zal voor de eerste en ruim zich verantwoorden. Nu deze muziek wel uit een andere geschicht van deze beriemde missionar Paulus, die aan onze vandaagse geschicht nu een andere steed voor vertalen. Dat wie al lood zu uwens als alle mensen van de kerk zich nog aan een grote stuf voor Paulus in een afscheid versammeld hadden. Zijn die allemaal op een afscheid gewaast? Zag je dan ook, wie mensen zich al het beste wensten en een gehielde sogar? Jo Paulus mag zich nu ook weder reut op een schep op dat grote meer te reizen. En ditmaal ging dat van Troas naar Jeruzalem. Hij had zoveel vrienden van die hij nu moest afscheid nemen. Al de ältesten predikers in de kerk en die wat zich te Jezus bekeerd hadden, willen nog zoveel meer van hem weten. En Paulus fangt an te ihnen te reden und sehen. Ich hab ihnen so viel geliebt. Ich hab beide Juden und Griechen ernst gesagt, dass sie sich zu Gott kehren und an unseren Herrn Jesus Christus glauben sollen. Der Herr will aber haben, dass ich ihn verlor und nach Jerusalem gehe. Ich weiß aber nicht, was du mit mir passieren wird. Ich weiß bloß, dass der Herr mich in alle Städte wohnt, dass ich damit rechnen kann, dass ich wohl leiden möchte und sogar weiter festgenommen wurde. Aber ich will mein eigenes Leben nicht viel wert. Ich möchte bloß meinen Weg mit Frieden zu einrennen und den Dienst verrichten, den der Herr Jesus mir abgegeben hat, zu tun. Und dort erst für das Evangelium von Gottes Gnade anzustehen. En ik weet nu ook bestemd dat die alle, mank die ik dat Gottes recht gepredigd heb, voor mij niet waarder zijn. Ik zei het, werkt over jene families en ook over alle mensen in de gemeente, dat die alle een Godgevallig leven vieren. Ik weet dat wanneer ik eerst waar weg zijn, waar de tijden komen, waar dat zwaar voor jene zijn wordt. Ze blijf sterk, zegt hij weer. Sieht wacker und denkt daran, für ich 3 Jahre, Tag und Nacht, jünd alle mit Trune vermund und geliert hab. Und nu ewer jewer jünd an Gott in sin Gnade wird, dort der Kraft haft, jünd abzubühen und jünd zu halpen an alles, was die dünne. Und als Paulus dit gesagt hat, knallt er sich mit ernt aller Töpfern in Bett. Dit wie eine sehr trüge Nacht für ernt alle. Sie hielde alle Töp, führte Paulus am und koste am, wie sie rechnete am alle so viel. Wat all diese Menschen am trürigsten mög wir, dort Paulus gesagt hat, dort sei am nicht mehr seine wurde. Der Fürste wolle dort auch nicht haben, dort heu nur Jerusalem reist. Sei hode all gehört, dort der Fürste am Land am du nicht leiden konne. Und sei wüsste, dort Paulus ihn gefind, am im Gefängnis stoppen und sie verprielen und vielleicht sogar anbringen können. Aber als sie antworten, dort Paulus sich bloß nicht reden lässt, werden ein paar von seinen Freunden sich einig mit ihm nach Jerusalem zu reisen. Die Vögeltjes fangen all an zu singen in die Hundskräde und dort Margeret kam all für die. Jo, sie hatte die ganze Nacht Paulus angehört, mit einem Töp dort oben mal gehört und alle Töp gehielt und gebet. Aber dort schäb wie all reitem vor. Alle Menschen gingen nur mit Paulus und seine Freunde mit einem Schäb. Das wie auch sehr schwer für Paulus. Er wisst, wo sei er diese Menschen am Leibde und am auch geholpen hat. Aber hei wisst ook, dat hei nu de Stadt Jerusalem must, ook wann sinje fin du all nu am würde. Hei deutet alles für Jesus in dem Herrn. Dort blust in de Kapitän seht, sind die alle am Schäpp in Reut?
en dan voeren ze luis. Paulus wie meid, hij neemt zijn lade toos en leed zijn kop door en op. Hij wil verzeker te sloepen, wils dit kon nog een paar dooddieren bij zij in Jeruzalem aankomen worden. Paulus schnoeit op voetsluis. Zijn vriend zat een eindje af van arm en vertelde onja zijn ganz stel. Zij hoopte dat dit mal geen storm op dat grote woeter komen wordt. Zij wonderde wat alles in Jeruzalem met ihrem vriend Paulus passieren wordt. Zij hadden de gemeente in Jeruzalem weiterlaten dat zij met Paulus taubtheimen en zij wisten dat de predigers in Jeruzalem zich al zeer door tevreden Paulus waren te zijn. Aber zij wisten ook dat Paulus door veel vriend hebben wordt. Zij wollen ze veel als zij kunnen Paulus helpen en hem verzekeren te bewaren. Zij wisten dat Paulus zich ganz op God verleidt en aan zijn woord hield en dat hij God zijn woord te zo veel mensen als mogelijk predigen wil. Bet zo weet je het ons van deze deel van de apostel Paulus. Dat net zo moet vertellen doet waar hij in Jeruzalem aankomt en wat er dan in Jeruzalem alles met Paulus passiert.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Met dit sluit we het programma Wara af en laten jullie aan ons Wara toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezeken in onze godsdienste aan de stad in Kampen 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoofdgodsdienst en dan zondags zu uwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

En aan zijn laatste gezicht handelt zich dat aan zijn mensje, wat Emma haar haar zede, op een niet tijde wat hij zede. Dat weer zijn mensje die God met de mul bekende, op een niet zo leefde, als zij reden. Zijn mensje heeft het bestemd ook van jou nog veel. Dat heeft ook nu nog zijn mensje wat bloos om zondag Christ zijn. Dan reden zij recht vroom, op de eskornigste hinja. Deze verlichtte haar met een aneverleidend bemeester, die zijn huis hem zand bood. Dat gelijknis wat Jezus en aan zijn vandaagse afschnitt vertaalt, hangt met dat vrije taup. Dat jeet en beide gelijknissen aan zonen, wordt met een muil bekennen en op een nicht doen leven. De vandaagse geschicht handelt zich om twee breider en een voda. Vandaar wel wie dat gelijknis uit Matthäus kapitel 21, de verse 28-32, lezen. Eerst hier wie nu waren ein Leid, en dan lezen wie taub uit Matthäus 21, de verse 28-32.

Wel we nu top uit Matthäus kapitel 21, de verse 28, der 32 lezen. Hier vraagt de Heer Jezus, wat denkt je? Een man had twee jongens. En hij ging naar dem eersten en zei, jong, go arbeid van daar en mijn wingorde. En hij zei, ik wel niet. Aber nu hebben we hem dat leid, en hij ging toch. En hij ging naar dem tweeden en zei, tot dem krijgt zo. Die zei, jo, haar, ik wil gaan, en ging aber niet. Wanneer van die bed, deed wat de vader hebben wil. Zij zeiden, de eerste. Jezus zei te eind, ik zei in de waarheid, de taxcollectors en huren gaan eier im Himmel rekenen als je. Wees Johannes kwam in den gerechten weg te leren, en je leefde hem niet. Aber de taxcollectors en huren je leefde hem. En ze gaan als je dat zagen, deed je nog niet boezen, en je leefde hem niet.

De Heer Jezus fangt dit gelijkenis met een vrouw aan. Wat denk je? Vraagt hij eind. En dan vertelt hij de geschicht. Als hij de korte geschicht te eng vertaald heeft, vraagt hij eind waar. Wanneer van deze twee jongens deed, wat zijn vader hebben wil. En zij moesten de vrouw zelfs beantwoorden. Die mensen te wem de haar de meeste van zijn gelijkenissen vertaald, waren niet zijn vriend. Zoals we allemaal eier zeiden, waren de meeste gelijkenissen jegen de schriftgeleerden en fariseer gerecht. En die verzocht hij hem immer in de eind te reden. Doorweens stelde haar waarschijnlijk ook hier de vrouw aan eind. En zij moest zichzelf de antwoord geven. De antwoord traf eind persoonlijk. Wurde haar en dat gelijkenis van dem verlorenen Sohn besonders klar merkt, dat der einer der Älteste und der andere der Jüngste war, redet er hier von dem ersten Sohn und dem anderen. Wie soll er nicht leiden, dass der Älteste immer der Schmacher und der Jüngste immer der Wille Gottes ist? Doweens redet haar hier vielleicht von dem ersten und dem anderen. Der Vater will haben, dass der erste Jung soll in seinen Weingarten arbeiten gehen. Aber er sagt, entschieden, ich will nicht. Dann schien dort aber so, als wann er sich dort überlegt hat, und sich einig wort doch zu gehen. Am Wort das Leid, das er nie gesagt hat, und ging dann doch. Sicher plaudert an dort gewisse, dass er seinem Vater dort so kort aufgesagt hat. Dann ging der Vater auch kreit so nur dem anderen Jung und sagt, geh in Arbeit an meinen Weingarten. Und er sagt, futz, jo haar, ik wil gaan, en jink op een dag niet. Jezus zijn vrouw weer, wanneer van die twee deed, wat hij voor haar hebben wil. Zij wisten alle. De antwoord weer klaar. Wel wie nu verzeker te verstaan wat haar met dit gelijkenis die mensen dan zeggen wil, en ons van deel. Jezus vertelt dit gelijkenis nooit hem, wat hij met hem ezel als kennig in Jeruzalem in een gerede weer. Hier hadden hem alle mensen toegejubeld. Die reist best toe, die door kent hem nomen van haar, Hosiana dem Zoon Davids. Dit geval de verste in Israël zeer schlecht. In het geval dat nog veel schlechter, als de haar dan im Tempel in een ging, zich een pitch vlocht, en al die tieren wat er im Tempel te handel waren, ruut joeg. En de Jeldweizler, ihre Dasche am Schmeid. Als hij hem dan vroeg wie hem dat recht gegeven had dit te doen, zegt Jezus te eind, ik wil jund mal een vrouw stellen. Wie had Johannes dem Duiper dat recht gegeven te doen, wat hij deed? Wanneer je mij dat beantwoordde, wil ik jund ook zeggen wie mij dat recht gegeven had dit te doen. Johannes de Duiper wordt van ganzen volk als een grote profeet aangezien en de jüdische Viererschwester ganz genève, wanneer zij zeiden wurde dat Johannes alles uit menschenkraft gedaan had, würde zij dat ganze volk jegen zich hebben. Wanneer zij overtuigd stonden dat Johannes zijn autoriteit van God kwam, moesten zij overtuigd stonden dat ook Jezus zijn autoriteit van God had. Wat weer dan ihre antwoord? Zij nemen den leichten waar hieruit. Zij wisten zeer goed, aber zij zeiden, zij wisten niet. Dan zegt Jezus te eind, dan zei ik jund ook niet. Van wem uit ik dit nou? Nu dit er eenes vertelde haar dat van deze gelijkenis van dem vader en zijn twee jongens. De jong wat jou zegt en niet deed, wat de vader hebben wil, stelt de hohe priesters en de ältesters in Israël door. Die waren als God zijn dieners bekend, aber ze nemen God zijn profeten niet aan. Ze bekende met ihr Mühl, dat je zaad, aber ze leefde nicht nur Gott seinen Wille. Die sehen, wat erst nee gesagt had, indem dat dann aber leid ward, en doch ging, dat sind de verachte Hüre, taxgeleiters en zinders, wat je in Gott sein Wort geleefd hadde, en dann aber Buße deide, ihre Sünde bekende en Vergebung gekregen hadde. Dat wir ook die, wat vöke met Jesus in Gemeinschaft wäre. Wann der Herr wem in seinen Notfall geraupen deed, deed hij dem ook te de Arbeit in seinen Weingarten beraupen. De Frau is, wer sind die, wat werkelijk deine? Wer sind werkelijk Gott seine Kinder? Kort gesagt, de Vater is Gott. De Jungen sind twee Sorten Menschen. An wem der Raub in Gott seine Rick,
die je meint te deinen uitgeet. De eerste soort mensen zijn verstade zinders, die als zij den Rob van God kregen angehoorzaam weer en nee zeiden. Nou ja, aber als zij werkelijk darüber nadachten, dat ernst nemen en zich bekeerden en zich voor God zijn woord aanzaden. De tweede soort mensen zijn zonne als de Hechtler, wat met schmakken wird alle soorten versprechungen maken, wat ze aber niemals in de rekening hebben te houden. Nou, het nächste leid wil ik met mijn boodschap wieder maken.

Onze programma's zijn alle op cassette en op cd's te hebben. Eén cassette of de cd met twee programma's kost $10. Check ons het geld met wanneer je dat bestelt en schrijf ons of je dat op cd of de cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check ons het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 632. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 632.

Manjunt deze programma te zien zijn, werd wie junt van horte dat ook met junne gove meelig te maken, dat die ook wieder uitgestrold worden kennen. Wanneer je zo goed zijn in dit programma financieel onderstetten mochten, doet dat met de vermoedung Lord German. Anders geht dat geld voor andere zwaartje. We danken voor junne gebeden en ook voor junne onderstetting voor deze missionsarbeid, die ons het meelig maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God junt rijklich zegenen. En nu verabschieden wir uns zwar davon junt. Wann Gott het zowel, hier ein Wiederprogramm durch die Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab derselbe steht, in derselbe Tiet. En wann die Frauen oder Bemerkungen zu der vondöchsche Sendung haben, schrief uns. Viele von junt schrieben uns pinklich in Möckensmout, diesen deins true wieder te möcke. Die haben uns auch weiterlote, dort die für uns beten. En wie danken junt von heute dafür. Schrief uns auch wieder. Onze Anschrift ist Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met Junt, bitte uns am einen Weg weiter hier.

0: Hier het nächste nieuwe kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 15. Dan zag ik nog een groot het wundervolle teken im Himmel. Zeven engel hadden de laatste zeven plogen, womit Gott zijn eugertum einkampt. En ik zag wat, als van een glas net meer met vier gemengd weer. En die aan den kampf jegen dat tier in zijn beeld en dat teken en de nomen zul gewonnen hadden, stonden aan dat glasne meer met hopen van Gott en de heng. En ze zongen dat leid van Gott zijn knecht Moses en van dat laam en zeden. Groot en wundervoll zijn diene woorden, haar, almacher Gott. Diene wees zijn geraakt en waarhaftig, du kenig over alle veldje. Wer soll die nicht verchten, o Herr, in deine Nomen verherrlichen, wiels bloß du bist heilig. Alle Völker sollen für die kommen anbeten, wiels deine gerechte Urteilungen sind für den Tag gekommen. Aus der Ewa, wie ihr kickt euch und sagt, dort im Himmel dort Allerheiligste am Tempel abgemacht wird. Und aus dem Tempel kämen die sieben Engel, die sieben Plagen haben, in schlagwitte Kleider von Lehnzeich anhauen, und um die Brust einen goldenen Gart gebungen. In een van de feiertieren geeft de zeven engel zeven goldene kammenval van Gott zijn oeier, die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft. In de tempel weer val ruik van Gott zijn herrlichheid en van zijn kracht, en keiner kon hem tempel nengoenen, wat de zeven plogen eeuwen weeren, die de zeven engel brachten.

0: Hier het nächste neue Kapitel in het Nieuwe Testament in het boek Offenbarung.
1: Kapitel 16. Dan hier ik een luide stem van een tempel te de zeven engel zeggen. God en jij de zeven komen met God zijn oeien uit op de eerd. En de eerste engel denk en God zijn kom val op de eerd. En die mensen die dat hier zijn teken houden en zijn beeld aanbeden, worden val fühlen, stenken je schweren. Dan gaat de tweede engel zijn kom val op dat meer. En dat wordt zo als een doodje mens zijn bloot en alles wat er meer leeft, denk dood. Dan gaat de derde engel zijn kom val op de waterstreem en waterkwalen en die worden bloot. En ik hier den engel, die even alle water te je beiden haft, zeien. O haar, du helja, die du best en die du weerst, du best gerecht, dat du zo gerecht hast. Wil ze hebben de helje en de profeten ihr bloot vergoten, en du hast dan bloot te drinken gejeft, zo als ze verdiend hebben. En ik hier wem van Maltoa zeien. Jo haar, almacher Gott, diene gerechten zijn voorhaftig en gerecht. In de vierde engel gaat zine kom val en de zonnen, en am wordt dat gejeft, de mensen met vier te brennen. En die mensen versengden van de grote hert, en ze lasteten God zijn nomen, die de macht had de plogen te schekken, en ze keerden niet om, om de eer te geven. Dan gaat de vijfde engel zijn komfel op dat hier zijn troon op, en zijn kenigrijk wordt diester, en mensen bijten zich en weidog de tongen twee, en lasteten God im Himmel wegen ihre weidog en ihre schweren, en bekeren zich niet van ihre woorden. Dan gaat de zesde engel zijn komfel op den groten waterstroom Euphrat, en die dreht uit dat de weg voor de konings van Oosten reingemaakt wordt. En ik zag uit den droog zijn muil, en uit dat hier zijn muil, en uit den falschen profeet zijn muil, drie arene, pagenenelige geister komen. Wils dat zijn beise geister en donen wonder, en gonen nu de konings op de eer over de ganze welt, die te den almachen God zijn in groten dag tom kricht te sammelen. Kijk, ik kom zo als een steler. Zeilig is, wer da wogt in zijn kleider aanhaft, dat hij zich niet schemen brokt, wann andere am seinen. En ze sammelden die op den Platz taub, die op Hebräisch Armageddon heet. Dan gaat de zevende engel zijn komfall in de Luft nennen. Dan käm een lüde Stem vom Thron in dem Tempel am Himmel en seed. Dort is je donen. En dort blitzt en kracht en rummelt. En do wir een grootet Erdbeben, so groot als dort nog nie gewaast is, solang als Menschen op die Erde gewaast sind. En de grote Stad deilt zich in drei Deil, en de Feldje ihrer Städte fallen. En Gott docht an dat grote Babel, al dat Kuffel Wien fall seinen grollenden Euer te geven. Dan verschwungen alle Inseln, en de Boy wären ook nicht mehr te fingen. Dan fallen grote 100-pundige Hogelstecker vom Himmel op de Menschen. En de Menschen lasteten Gott wegen de Hogelplog, wils de Plog so sehr groot wie.

0: Du hast angeschaut naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma zagen we dat Daniel den König Nebuchadnezzar zijn droom erklären deed. En we zagen dat de droom een prophezeiung weer van wat in de toekomst wird passieren met de verschiedene Königreichs besonders. We zagen dat ziemlich in Einzelheiten. In het vandaagse programma wollen we wieder seinen wat den König zijn antwoord weer te Daniel, wie hij am zijn droom erklären deed. Wir waren weiter seinen dort, dit fehlt daunenhaft mit wat in der letzte Titwort passieren. Ich lade ihn weiter an, sei er genau zu horchen, wieder zu seinen, wat wir hier von der weiter lehren können, besonders von wat in der Zukunft wat passieren. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nu weiter machst, rechtlich sehen und halb dort jede Person, wat er angeschaut hat, verstohlen macht, wat du zu sagen hast, durch dein Wort von der. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nu von da, Freund, kommen wir zurück nur das zweite Kapitel in das Daniel Buch, und ich war weiter den 44. Vers lesen. Wir haben das wunderbare Gestalt, das Nebuchadnezzar sah in seinem Traum, und Gestalt, das von verschiedenen Metallen abgemacht wird, und auch ein Bett Tapstrickerleim, dort ein Bild wir von der Feier Welt Chenischrik, und da es niemals entfeftet gewasst. Keine andere Nation hat jemals könnt die ganze Welt regieren. O, ich weiß, dass dort totide Nationen in Europa sind gewasst, die dort geprüft haben, aber die können dort nicht ganz vor sich bringen. England hat für viele Jahre mehrere andere Nationen ohne Erschutz, aber die deden niemals die Welt regieren, die ganze Welt. Meere van de Europa-Nationen proefde dat, aber brachte dat niet voor dich. Nu dat vierde wordt met de tijd terug toepgesteld worden. Dat Römische Rijk wordt even niet vernicht, dat valt bloos uit de neen. En daar wordt einer komen die dat wordt kunnen terug toepstalen. En wanneer dat wordt toepgesteld worden, dan wordt de Zinderman, de Antichrist, even de wereld regeren. De Antichrist heeft zo bij 35 verschiedene Normen, die in de Schrift voor hem gebruikt worden. En wie worden een van die hier zijn, hier in Daniel. Hij wordt een Weltdiktatur zijn, dat is ons gezegd in dat 13e kapitel in Openbaring. Hij wordt de Welt zo regeren als Nebuchadnezzar deed im Anfang. Dat is eindelijk de beste vorm van regering van de Diktatur, die Herr Jesus is. Aber wann die Anrechte die Diktatur ist, dann ist es eine schreckliche Sache. Dort wie ein Bett so, als es wir, als Nebuchadnezzar regieren deed, so als wir sehen wollen in das nächste Kapitel. Aber dort wird sicher so sein, wann die Antichrist regieren wird. Dort wird sehr schrecklich sein. Aber wann Jesus kommen wird und sein Reich abstellen, dort wird eine ganz andere Zeit sein. Ja, hij wordt alle jegen am dol brengen, en hij wordt even hand nemen. Dat zegt dat hij wordt met een ijzeren stang regeren, en hij wordt jegenstand versmateren, zoals een leemje feest. Dat is zeer klaar, en hij wordt ook niet afprageren voor wat hij deed. Wanneer dat niet gefällt, dan word ik die rode nu, met am overeen te komen door Jezus. Dan wordt dort eine wunderschöne Zeit sein für die Leben aus einer Schrecklichen. Dort ist seine Welt all, und er wird übernehmen, und wird alles zurechtstellen, und dann wird da Worte Fried sein, und auch wohlhabend über die ganze Welt. Nun Daniel, der zweite Kapitel, der 44. Vers. Willst du sagst, dass die Steine aus den Bäuchen rückgeschnitten wird ohne Hang, und dort hat Isa, und die Tapstrecke Lehm, und die Brands, en datzelfde en dat geld en twee breken deed, de almachtige God heeft hem tenig weten laten wat nu dit passeren wordt, en de droom is zeker en de mening is te vertrouwen. Nu de steen die eruit gesneden wordt onderhang, is zes tenen als de Heer Jezus Christus zelfs. Dit is niet een gewenlijke man. Dit is een steen onderhang eruit gesneden. Dit is God zijn En je zegende, jo, Jezus moog dat kloor, dat heide steen weer. Hij zei dat en zien dag, en door weer veel de verstande wat hij meint, dat is Matthäus 21:44, wo hij zegt, en wer immer ab des steen fällt, wordt to biete gebroken worden, en ab wem de fällt, wordt to pulver getschwatscht worden. Jo, hij is nu de steen. Hij is de levende steen, hij is de grondsteen. En een andere grond kan geen leien buiten die al je leicht is, en dat is geen als de Heer Jezus Christus. En wanneer du op den steen fällst, dat meint dat du am geloven en am vertrouwen deest. En dat meint dat du zo chamst als du best, ohne irgend wat nu am te brengen. Zijn bloed wordt voor die vergoten, dat is zo als du komen matst, mijn vriend. Dat is de enige weg waar we nu nog aan komen kennen. Wanneer we op dit steen vallen, dan zijn we gebroken. We hebben niets dat we aan aanbidden kennen. We komen zo als zinder. En ik zei die, dat is een schöne steen op dem we ruhe kennen. De steen wordt niemals aan je aan zetteren, vriend. Die is zeker. We kennen en aan ruhe, dat is een zekere steen, te zenden. Nu een steen is een beeld dat vaak in gebruikt wordt en verschillende wegen van Jezus te reden. Hij is beid, rader en rechter. Hij is de steen van onze radung, 5 Mose 32, 50ste vers. Hij is de steen van je recht, 5 Mose 32, 45ste vers. Hier en Daniel redt dat ervan, dat dit met zijn tweede komen te doen heeft, nur diese Eid, man he als Rechter, komme wort, en all het jegen stand, jegen am, vernichte wort. Wat wie hier ha, is dat tweede komme, nur diese Eid, en dat is voor ons klar gemaakt, en dat negende Kapitel en dat Openbaringsboek, de after bet 21ste Vers, wo Johann sagt, wo ne der opgemaakt wort am Himmel, en een Pietsritter rutschamt op een wittet Piet. En zijn komen is wat dat aansluitend is. Dat neemt de ganse wereld in. En alle mensen worden aan zijn. En dat wordt op meerdere steden in de schrift beschreven. De tweede psalm reed daarvan. En dat reed daarvan in de 14e kapitel in Zacharië. En dat 3e kapitel in Joël. En dat 34e kapitel in Jesaja. En dat zijn bloos een paar van zo'n steden die daarvan reden. Ik woon hier nu niet meer van de Jeven, maar daar zijn meerdere andere steden. Mensen pochen zich nu, hanag emma, dat ze kunnen een wunderschöne wereld verbrengen, want God bloos niet eel gol wordt daar mank spelen, maar dat wordt toen inkomen met een slemmet vernichten van mensen er zogenaamde civilisation. Dat is schwer voor ons mensen dat aan te erkennen, maar we leven in een wereld die riep is voor je recht. De wereld is niet op een proef, dat is voorbij. Mensen zeiden dat ze die tijd worden afleuren. Vriend, dat helpt die niet. Du hast geen gelegenheid nu deze tijd. Wanneer dein leven op deze eerd voorbij is, of de ontwikkeling komt, dan is die gelegenheid ook voorbij. Wanneer du naar hemel west, en je leeft me dit, vriend, daar is een hemel, en daar is een haal. En wanneer du naar hemel west, dan moet dat nu en deze tijd en sluiten. Anders bist du verloren. En dat op eeuwig en den vierzee, de haal, wo de geen ruw is, bloos egel je kwol voor alle eeuwigheid. Du zeist du worst dat was te doen, dat du kanst in deze wereld vielleicht wat de Heer dat aannemen. Vriend, hij heeft die al je zeigt dat hij dat niet aannemen wordt. Du jijst een verzameling? Dat is zeer fijn. Ober dat wordt die nicht om hemel brengen? Du zingst hem koer. Ja, fijn. Ober dien je zang wordt die nicht de radung brengen. Bloos dem Herr Jezus aannemen, wordt die de radung brengen. O, ik weet, dat is niet leicht, ver dem Herr dood te vallen en anerkennen dat wie zinder zijn. Wie zijn zo stolt. En denken zo dat wie dag wenst, wat wie het zijn. Aber wie matten no am komme en ab den steen faule en je brokna zinder. Wann nicht, dann wort de steen ans to pulver tjwatsche. O bitte, kam leven no dem Herr Jesus nu, en nem am on. Gott wordt een engmaker to dem mens zijn proeven zichzelf te weten en deze welt. Zijn ene kleine tjenigrik op te stalen. Gott zijn rek wordt voor 1000 jaar op deze eerd zijn. En dem mens wordt eindelijk voor 1000 jaar uitgeproefd worden. En je dem Herr Jesus zijn persoonlijkheid regeren. Om eng van dat 1000 jaar het rek, wordt door een zeer kleine stoot zijn, van die zoten wordt losgeloten worden. En zoten en die zind wordt een laatste proef aanstellen, jegen dem Herr Jesus in je rechtigheid regeren. Ober die zich jegen aanstellen, worden vernicht worden. En dan wordt door je rechtigheid zijn en alle eeuwigheid. O Gott sei Dank voor zo'n toekomst. Dat is voor ons beschreven in dat 20e kapitel in de Openbaring. Nu Daniel, dat 2e kapitel, 46 en 47e vers. Dan val Nebuchadnezzar op zijn gezicht en deed Daniel aanbeden. Zeg maar, hij wist niet beter. En deed aankommanderen dat ze zullen een opfer opferen en zeten wijruk brennen to am. De tjenig antwoord Daniel en zei to am. Dien God is zekerlijk een God over alle jetten en een Heer over alle Heeren, die je geheimnissen openbaren deed, wilst u dit geheimnis openbaren kunst. Nu is te zijn een woord van indruk dit moeilijk op de Nebuchadnezzar. Hij valt dol ver Daniel. De stalte tjenig. Valt dol ver Daniel. En deed hem aanbeden en niet bloos dood. Hij deed anderen aankommanderen dat namelijk het te doen. Alles wat hij wist, weer zond aan te beden dat hij zijn en velen kon. Ober dit weer zijn eerste ware ervaring met dem God im Himmel. En wie waren zijn woed deschenig, die in jetze deine weer en zijn geloven en dem ware God was. Wie waren dat zijn in dit boek. De diesternis en zijn leven wordt en wordt het licht van Gottes erkenntnis gewandeld worden.

48 en 49. Vers. Dan maakte Tjenig dem Daniel hoog beriemd, en geef hem veel dere gov, en maak hem den herrscher over den ganse Babylon-provinz, en stald hem over al de gouverneuren en wijze mannen in Babylon. Dan vroeg Daniel dem Tjenig, en hij stald Shadrach, Meshach en Abednego over de geschafte van de Babylon-provinz. Aber Daniel zat in dem Tjenig zijn poort. Dus ze zag dat iemand in dem Tjenig zijn poort zat, hebben we al tweemaal verheer gehad in een studium. Dat we eerstens in dat eerste Moseboek, waar Lot in de poort zat in Sodom. Dat meent dat hij daar een rechter weer. En dan zagen we dat ook in dat Esterboek, en dat we dat ambt dat Mordecai had. Hij zat in dem Tjenig zijn poort. Hij weer daar ook een rechter. En nu Daniel wordt beloond met zo'n ambt. En zij woe hij aan zijn drie vrienden denkt, en die trier dan ook ambten, hoge ambten, en de Babylon-regering. Dis jonge man Daniel wordt nu beloond met het ambt van een rechter te zijn. En meer is zo dat hij wordt nu dan de hechtste rechter zijn en dat ganse Babylon-Tjenigrijk. Ober en dem dat we dicht het boek studeren, zei we dat hij zijn ambt leven brugt als de tweedhechtste in dat ganse land, niet bloos als een rechter, ober eindelijk in alle hensichten van de regering. En dat brengt ons nu dan naar dat derde kapitel. We hebben een zeer interessante zaken bekeken zo weet in dit boek. En dat eerste kapitel wordt de heidnische mode gerecht. En hier in dat tweede kapitel hebben we gezien hoe de heidnische filosofie gerecht wordt. En nu in dat derde kapitel, waar we zien hoe de heidnische stoutheid wordt gerecht worden. En je kunt dit kapitel een titel geven, en dat wordt dan zijn, Nebuchadnezzar zijn bevel dat er zal algemene jetsedienst zijn. De drie jonge Hebreeuwse mannen worden in den vier over een enje smeten, wil zij dat goldene gestalt niet aanbeden worden. Ik wil de eerste twee versen lezen, en dit poort, waar dat goldene jetse gestalt geboet wordt, zodat alle worden jetsedienen zijn. Daniel, het derde kapitel, de eerste twee versen. De tjenig Nebuchadnezzar moog een gestalt van goud, dat werd 60 kubits hoog en 6 kubits breed. Hij stal dat op in den Dura-Tol en den Babylon-Provinz. Dan schickte de tjenig Nebuchadnezzar en verzamelde al de helden en gouverneuren, de kapteinen, de rechter, de schatsmeesters, de roodgevers en al de harsen en de provinzen. Zij nu wat van je woltje gestalt dit is, en hoeveel geld dat met je nomen ha, dat te maken. Zij maar dat weer van rein het geld je maakt, en dat met zijn zeer stroom je waast. En dat weer groot, dat zegt 60 kubits hoog, dat wordt ongeveer 90 show zijn, en 6 kubits breed wordt dan ongeveer 9 show breed zijn. Vriend, dat is een grote gestalt. Hoeveel geld moet dat genomen hebben? Er zijn verschillende ideeën waarom Nebuchadnezzar dat moet. Over mij is zo, hij moet dat voor zichzelf. Dat heet, hij wil aangebeten worden als een God. En dit weer een weg waar hij dat aankommanderen kan. Daniel had gezegd in den droom, den de tjenig had, dat de tjenig de goldene kap weer. Dort geeft ons dan waarde en betende inzicht en woord van karakter des tjenig houd. Nu en er steht dat hij zich de mietje deed voor dem almachtige God, de droom houd dat jegendeel je doen het toe aan. Nu weer hij stalt, boetemote stalt en hoogmoedig. Dort gans het gestalt weer van geld gemaakt, zo als ik zei, en dat zal dan een beeld zijn van dat tjenigrijk dat hij op je boet houd. De kap van geld, zei maar. Triggenbeet nu dat gestalt. Dat wordt opgestalt in den Dura-Tol, oder eindelijk een grote platte steed. Die platte steed weer zeer groot, en daar kunnen zeer veel mensen toekomen. En dat gestalt weer groot genoeg, dat kan van een zeer lange eng af gezien worden.
En zei nu ook dat voor de aanwijing voor dat gestalt weer door verschillende mensen toegekomen de ambten hadden en de chenig zijn regering. Zeg maar wanneer kon de verschillende regeren wat door trieën dat die eindelijk arm aanbeden worden, dan had de chenig ook de mensen onder zijn macht. Dit weer dan een weg hoe de chenig de mensen er zijn en welke kon te holen trieën en gevangen nemen. We willen dit nog een beetje beter bechecken. Wat had de Nebuchadnezzar eindelijk aan zijn met dit? Nou, eerstens weer dit een jegenstand, jegen dem God am Himmel, die aan dit welt tjenigrecht gegeeft had. En er steht dat hij dankbaar weer, stelt hij zich jegen dem ware God. Tweedens, dit bewijst zijn stoltheid, zo'n gestalt te maken, dat besteden zal dat hij een God weer, dem zal aangebet worden. En dan is door een derde oorzaak. En dat is dat hij wil al die verschillende veldjes toopsmelten in één grote trek, dat zou wat zijn als een dictatuur regering. Anders gezegd, hij wil zich een weltreligion dat alle veldjes wordt toopbingen. Dat weer zes nust als de Babeltorm van veel jaren terug, bloos een beetje een andere gestalt. Daar zal een religion zijn in de ganse wereld. En dat wordt dan een valse religion zijn. Dat hield zich alles toep en beet bekend. Daar zijn zonen die zo'n nu willen hebben. Die reden niet zoveel van bloos een weltreligion. En dacht, daar zijn zonen die dat ook willen. Die willen de ganse wereld onder ihre religion brengen. Die reden dan zogar dat het goed is Christen aan te brengen, wanneer ze ihre religion niet aannemen worden. Meestens even wordt gered van een regering voor de ganse wereld. Daar wordt zogar in Amerika daarvan gered. Dat is Tom Engste, vriend. En doch, daar zijn inrichtingen die daar nu arbeiden doen, dat door een wereld religion zal zijn. En dat zal je dan ihre religion zijn. Jo. En wat mij zo bouwt, is dat ze dem Herr Jezus ganz en koor uitloten. Ze willen niets van Jezus weten. En waarde, dit is krijgt wat Johannes van reed en 1. Johannes 4, de eerste drie vers, wo hij zegt, en dit is zeer wichtig, vriend. Leeste vriend, je leest niet alle juiste, maar proef de juiste of die van God zijn. Wils veel valse profeten zijn in de wereld en in je komen. Dit is wo je weten kennen dat een juist van God is. Jeder juist die bechant dat Jezus in vlees gekomen is, is van God. En jeder juist die niet Jezus bechant, is niet van God. En dit is de antichrist juist van dem je hierde dat die komen wordt en nu al in de wereld is. Al die valse religionen in de wereld zijn eindelijk een jegenstand jegen God, vriend. En dat deed alles naar de grote triebzaltijd handiede, want de antichrist en de valse profeet worden mensen verleiden, dat heet nodem dat de ware gemeente uit deze wereld uitgenomen is, dicht de ontrekking. Je weet nu al zeker dat de ontrekking een van mijn leefste thema's is, maar vriend, dat is zeer wichtig dat we reed zijn daarvoor. En jo, dat wordt een ervaring zijn dat de ganse wereld innemen wordt. Wil daar zijn ware Christen over de ganse wereld. En wanneer een mens Jezus aangenomen heeft, dan wordt de met een hecht genomen worden. En dat is een dood wat van een sprook die heeft, of de wat van een kleer zijn hoed mag zijn. Die zijn mijn brede en zestere, vriend. En wanneer du hem aangenomen hast, dan bist du ook mijn broeder of de zuster. En hark, mijn vriend, ik word die in een laf treffen. En oh, dat wordt een jubeltijd zijn. Nu trekken weet nu Nebuchadnezzar en dat gestalt. Dit kapitel is historisch en inhoud. En dat schijnt meest zo als wanneer dat hier niet in een post geschiet. Maar dat is in eenem zin een beeld van de grote triebzaltijd. Dit is zo als een profetische beeld van de toeval während de triebzaltijd. De Nebuchadnezzar is een beeld van dat grote beest dat uit hem zee komt, de antichrist. De vier over, den we bezenen worden hier
is dat lijden en de triebsel tijd, en daar wordt het lijden zijn, vriend. Dat gestalt is een beeld van dat verdorvenis dat de antichrist brengen wordt, dat Jezus van redt. En de drie vrienden, die hem vier over een ingesmeten worden, zendt aan een beeld van dat Joodse evenblijfsel dat wordt bewoord worden en de triebsel tijd. Ober zei nu dat Daniel niet door is, die is nog niet ram, want de drie en vier over gesmeten worden. Am wordt niet en vier over gesmeten, die is niet eenmaal erwähnt in dit kapitel. Woe weer hij? Ons wordt dat niet gezegd. Ober ons is gezegd dat de tjenig am over gans Babylon harsche gemaakt had. Meer zo hij weer vielleicht irgendwoe en dat tjenigrek op tjenigs geschaft. Ober dat hij niet in Babylon weer is, zeer interessant. Hij is een beeld van de Christen die uitgenomen worden ver de grote triebsel tijd. Jo, wanneer is het toeval hier in dit kapitel ook historisch zijn, doch had de profetische mening en dat maakt dat dan zeer interessant te bechecken. Ober ik moet hier nu schluss maken met dit, maar dat nächste Mal, Gottes Segen, meine Freunde.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt seilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

0: The clock is 5.
1: Hello, Tinja. Dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-sending van SW Radio Segenswelle. Ik vrij me dat u vandaag dabei bist. Jezus weet dat wie mensen ons zeer feitzaren maken. Ober hij wel dat wie ook alle weite zelen amtje wie vertrouwen in hij de himmlische Vader kan ook voor ons zeren. En Jezus zegt eenmaal te zijn vriend, kijk je toch maar die veel im himmel aan. Ze brokken je eten niet aan te buien, oder te tjuipen, God zacht verernt. En dan kijk je toch maar de wunderschmacke blumen aan. Selbst de König Salome, wie nicht so schmack ohne trocke, aus desse Blume uitzäune. En je bediede je dem himmlischen Vater noch viel meier aus desse Blume. En Gott weit ook, wat je brokken daune. En wenn je junt in junem leven, te eerst am Gott in sein Königreich tjemmere daune, dann schenkt er junt alles, wat je dem leven brokken.

Een laatste maand wie je hebt, waardoor de mensen nu verder die bij haar oma zat, en tjonge ernstig die opmok. En ze wordt al gans treurig, dan er vangt om te vrieren, en honger door haar ook, dan ze houdt van vroegstig nog nooit te eten. Maar door hier ze schreed, door kom weer apokos, ze jent en zieldrammer uit. Ja, dat wie haar oma! Nu vreed ze zich. Marisha rand schwind in haar oma, valt haar om een hals en dreigt haar. Oma, het is zo vreugd dat u eindelijk kämst. Oma, wo wirst u? Het weer een type, en dan weer het nog bij een bekende spazierer. Oma, het is zo vreugd dat u gekomen bent. Op een Marisha nu vertel du mir eerst mal, wat kämst du hier? Ja, oma, woitst du meine ma? Dat die ma in een koe is, dat heeft ze mij geschreven. Maar wat hemst du hier? En waarom bist du niet bij de familie? Du sollst toch bij de ritse Jonsfamilie zijn. Ja, oma, aber de vieren zo schleicht ze mij. Oma nam haar am arm en zei, kan we gewoon eerst mal nennen. En dan vertelst du mir dat in Ruhe. Da wil ik dir eerst mal warm en toi koken. Du bist een ganz derche Frore. Ja, dat stimmt. Der ist schon froh wie sie und hungrig wie sie auch so, ja.

Als de Jansfamilie naar huis kwam uit een Tiaguada, dan vangen ze aan in een riche te zitten. Hoe kon die bloos zijn? Leuna had hem dag even bloos gejomerd. En een riche jet je dam in Tiaguada. Het wil der krijgt alles de tieren wiezen. Het wil met der je tup zijn. Die heeft het alles nog niet gezien, zei ze. En nu? Nu moet het hier alleen bloos met mijn mama en papa zijn. Had Leuna de dag even bloos gewetterd. En nu komen ze naar huis. Nu wil ze hem Riesje alles vertellen. En nu vonken ze dat niet. Tante Jansje ging pijnlijk en haar kochten en zei: Herta, weet je van Riesje is? Nee, dat heb ik de dag even niet gezien. Daarmee kwam onkel Jansje en zei: Wat? Du hast dat sind de dag even niet gezien? En dat zeist du ons hier zo ruig? Schämt die dit niet? Wie dacht du de posen der ab? Nee, ne zonne gwaste het in je posheid niet ab. Wenn dat twee maken, dat niet twee jewe, ne zonne posheid niet ab. Hertha, dat is niet die sach. Dat is nog eenmaal onze sach. Du zost ne rotzend abposse. En dat woest du zo ergut. Onkel Jansen war ganz eierduldig. Dit kon doch niet zijn. Wo sollt han der Bäuerische versproken hode, ab der Zint abzupossen, en nu wieder Zint wasch? Dort ward all los, en ze funke der Zint nisch. Ze muss sich ook ohne Dolheie, ohne der Zint. Am nächsten Samaris funke ze wieder unter Seete. Er hode je hoop, der wird über Nacht weiterkommen, der wird sich bloß ennis vor verstorken haben. Aber nee, der wir nur nisch. Wo kon der Zint bloß sein? Zo jen ze nu dat huis van de familie boys. Aber ook door wie dat zint nisch. De der wie teuer schloten. En de wie zo'n mensch thuis. Wo kon dat zint bloß an dem Riesje? Wo wordt de zenne?

Also bij de oma onkomen, wie Mriesje krijgt buiten. Leunen moet schwind fans openbrengen. Mriesje, kom maar schwind naar mij. Ik moet die wat vertellen. Vertel me, du mij eerst maar weer je voorbij. Of ik het wel die wat schoon het zeiden. De Mialis had er zoveel te vertellen. En ook Leunzen, die ging nennen bij de oma. En vertelde ze met haar. En vroeg, als het in ordning weer, want ze de Mriesje nu waren metgenomen in eind. Jo zesje weer dat in ordning. En nu voeren ze ook naar huis. Naar Jonses. Mriesje vreed zich dat dit ze zag uit de wereld te schoft weer worden. En dat het eindelijk de waarheid weer voor een dagje komen. Dat de Heer dat alles zo had gevierd dat zij had kunt waar de rein van de familie Jons stond. En dat het nu alles weer gans en ordentje mocht. En het dalste vreed ze zich dat morgen haar mama wordt naar huis komen en haar opvoelen. Zo ovens, als toen de jongste de Mialis zijn baard bracht, dan zei ze, Mialis, we hebben nu een probleem. Hertha jeet van morgen was bij ons. En hij moet op arbeid, dat weet je. En papa moet ook op arbeid, Jelona, dat weet je ook. En we hebben tonen weer bij ons arbeid wordt. Ja, dan moet we wat ons overleiden. Mariesje dacht ze, weet je dan niet? Wanneer je problemen hebben, moet je beter. Aber sie trügt sich den dort nicht zu sein.

bet heb voor die gebed. Dit leren, dat is nog maar het halve zaak. Het wist je, als het is voor die gebed heb. En dat de Heer die heeft die heeft, de kracht en de moed, dit te leren. Maar nu wil onkel Jons nog veel weten. We doet wie met hem haren en we doet wie met het beden. En zo kunnen ook deze familie nog alle te leven komen aan de levende God.

0: Tinja, heb je nog wat van de feeëgeschichte uit je Eva Radio vertaald behullen? Denk de mulgout er even nu van wat uit je en de feeëgeschicht vertaald, wilst nu dit leidje? Wel uit je wieder van de geschicht vertalen, die we feeët mul angefangen hebben. Du uitvang feeëmul met de geschicht aan, wo de Apostel Paulus van zijn vriend en Troas afscheid neemt. Weet je nog, waar Paulus zijn vriend dan hielde en arm versuchte du van af te reden, dat hij doch nicht soll nu Jeruzalem reizen? Paulus zei je du zelfs te ernt, dat zij am niemals wader zijn wurde, en dort mög ernt sehr trurig. Sind je nu alle reite zijn, waar onze geschicht van da wieder jet? Nu wel wie über ihr dort leute horche, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. En dan vertel ik junt den tweeden deel van de geschicht.
1: Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.

Paulus weer nu vader op een schep op de grote meer. Je hij weer op de baas nu Jeruzalem. Nu deze moet ik wel weer moet zijn, waar hij nu is en wat met hem alles passiert.

Aya ek te junt, apvader hier is hy. Wel wie nog alle te bede. Zijn die alle right? Herr Jesus, wie hebben vader so veel van Paulus en ook zijn vriend in Jeruzalem geheerd. Help dat wie van zijn geschichte aus deze ook wat leren. Zie met alle dingen die du ook zo lief hast. Amen. Wanneer je vrouwen over dit programma hebben, durf je ons hier op deze adres schrijven. Onze adres is Kom Tjekje, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Canada. Wanneer het einfacher is, je radiostation over van Antwerpen oder Duits te schrijven, dan doet dat. Wie mocht die Jere van Junt hieren? En nu nog op Vara hieren van Junt Tante Helen.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

En aan de laatste schicht handelt zich dat om zo'n mensje, wat immer haar haar zede, aber nicht deide wat hij zeed. Dat wäre zo'n mensje die God met de muil bekende, aber nicht zo leefde, als zij rede. Zo'n mensje heeft het bestemd ook vandaar nog veel. Dat heeft ook nu nog zo'n mensje wat bloos om zondag Christ zijn. Dan reden zij recht vroom, aber du es gewoon nicht dahin. Deze verlikte haar met een aneverleiden Bumeister, die zijn huis im Sand bood. Dat gelijknis wat Jezus en aan zijn vandaagse afschnitt vertaalt, hängt met dat feie taub. Dat jeet en beide gelijknissen am zonen, wordt met een muilbekane en ober nicht ohne leven. De vandaagse geschicht handelt zich om twee breider en een voda. Vandaar wel wie dat gelijknis uit Matthäus kapitel 21, de verse 28 tot 32 lezen. Eerst hier wie nu waren een leid, en dan lees wie taub uit Matthäus 21, de verse 28 tot 32.

Wel wie nu top uit Matthäus kapitel 21, de verse 28 durch 32 lezen. Hier fragt der Herr Jesus, wat denkt je? Ein Mann had twee jongens. En hij ging naar dem eersten en zei, jong, go arbeid van daar en mijn wingorde. En hij zei, ik wel niet. Aber nog her wie aan dat leid, en hij ging toch. En hij ging naar dem tweeden en zei, to dem krijgt zo. Die zei, jo, haar, ik wou gone, en ging aber niet. Wanneer van die bed, deed wat de vader hebben wil. Zij zeide, de eerste. Jezus zei te eind, ik zei in de waarheid, de taxcollectors en huren gonen eier im Himmel rekenen als je. Wees Johannes hem junt den gerechten weg te leren, en je leefde aan niet. Aber de taxcollectors en huren je leefde aan. En ze goor als je dat zagen, deed je nog niet boese, en je leefde aan niet.

De Heer Jezus fangt dit gelijkenis met een vrouw aan. Wat denk je? Vraagt hij hen. En dan vertelt hij de geschicht. Als hij de korte geschicht te eng vertaald heeft, vraagt hij hen verder. Wanneer van deze twee jongens deed, wat zijn vader hebben wil. En zij moesten de vrouw zelfs beantwoorden. Die mensen te wem de Heer de meeste van zijn gelijkenissen vertaald, waren niet zijn vriend. Zoals we allemaal eier zeiden, waren de meeste gelijkenissen jen de schriftgeleerden Fariseer gerecht. En die verzochten hem immer een eind te reden. Daarom stelde haar waarschijnlijk ook hier de vrouw aan eind. En zij moeten zichzelf de antwoord geven. De antwoord traf hen persoonlijk. Wurde haar en dat gelijkenis van de verlorenen zoon besonders klar maakt, dat de einer de älteste en de ander de jüngste weer, redt hij hier van dem ersten Sehen und dem anderen. Wir sollen nicht leiden, dass der Älteste immer der Schmacker und der Jüngste immer der Wille Gottes ist. Da wens redet Herr hier vielleicht von dem ersten und dem anderen. Der Vater will haben, dass der erste Jung soll an seinen Weingarten arbeiten gehen, aber er sagt entschieden, ich will nicht. Dann schien dort aber so, als wenn er sich dort überlegt hat, en zich einig wordt doch te gonen. Am wat dat leid dat hij nee gezegd had, en ging dan doch. Zeker plaud aan dat je wisse, dat hij zijn vader dat zo kort afgezegd had. Dan ging de vader ook kreit zo naar dem anderen jong, en zegt, go in arbeid en mijn in Wiengorde. En hij zegt, voets, jo haar, ik wil gonen, en ging op doch nicht. Jezus zijn vrouw weer, wanneer van die twee deed, wat de vader hebben wil. Zij wisten alle. De antwoord weer klaar. Wel wie nu verzeker te verstaan wat de haar met dit gelijkenis die mensen dan zeggen wil in ons van deel. Jezus vertelt dit gelijkenis na dem, wat hij met hem ezel als kennig in Jeruzalem in reden weer. Hier hadden hem alle mensen toegejubeld. Je reist best u die door kent in nomen van haar Hosiana dem Zoon Davids. Dit geval de Fürsten in Israel sehr schlecht. In dit geval dat nog veel schlechter, als de Haar dan im Tempel in een ging, zich een pitch vlocht en al die Tieren, wat im Tempel te handel waren, rütjoch. En de Jeldweizler, ihre Dasche am Schmeid. Als de Am dan vroeg, wer Am dat recht gegeeft had, dit te doen, sagt Jesus te Ernt, ik wil jünd mal eine Frau stalen. Wer hat Johannes dem Deiper dat recht gegeeft te doen, wat hij deed? Wann je mij dat beantwoordde, wo ik jen ook zeie, wer mij dat recht gegeeft haf dit te doen. Johannes de Deiper wat vom ganzen Volk als een grote profeet angeseine en de jüdische Viererschwester ganz genev, wann ze zeie wurde dat Johannes alles uit Menschenkraft gedoen had, wurde ze dat ganze Volk jenzig hebben. Wenn sie aber tauschtunde, dass Johannes seine Autorität von Gott kam, musste sie tauschtunde, dass auch Jesus seine Autorität von Gott hat. Was wäre dann ihre Antwort? Sie nahmen den leichten Wahrheit. Sie wüsste sehr gut, aber sie sehte, sie wüsste nicht. Dann seht Jesus zu ihr, dann sah ich und auch nicht. Von wem üt ich dit da? Nur dit er eines vertalte haar dort von dörrsche Gelegnis von dem Vater in seine zwei Junges. Der Jung, wat jo seht en nicht deid, wat de Vater habe wel, stalte Hohepriesters en de Ältestes am Israel dor. De wäre aus Gott seine Deinersch bekannt, aber sie nehme Gott seine Propheten nicht an. Sie bekannte mit ihr Mühl, dort je saats, aber sie lebte nicht nur Gott seinen Welle. Die sehen, wat erst nee gesagt hat, indem dat dann aber leid ward, en doch ging, dat sind de verachte Hüre, taxgeleitisch en sindisch, wat je in Gott sein Wort gelebt hade, en dann aber Buße deide, ihre Sünde bekannte en Vergebung gekriegt hade. Dort wär auch die, wat völker mit Jesus en Gemeinschaft wäre. Wann der Herr wem en seine Notfall geräupe deit, deed hij dem ook te de arbeid en zijn wiengorde beropen. De vrouw is, wer zijn die, wat werkelijk deine? Wer zijn werkelijk God zijn kinder? Kort gezegd, de vader is God. De jongens zijn twee soorten mensen. Aan wem de roep en God zijn rijk,
die je meint te deinen uitjeet. De eerste soort mensen zijn verstade zinders, die als zij den roep van God kregen ongehoorzaam weer en nee zeiden. Nu her aber als zij werkelijk door even nadachten, dat ernst nemen en zich bekeerde en zich voor God zijn woord aanzaden. De tweede soort mensen zijn zinnen als de hechtler, wat met schmakken weer alle soorten versprekingen maken, wat ze aber niemals in de rekening hebben te houden. Nou, het nächste Leid wil ik met mijn boodschap wieder maken.

Zelfs een feingelijknis, jij dat ook hier kloor door hem, of wie God zien en welle donen oude niet. Jezus wil door met niet zeggen dat wie God nog verspreken zullen, wird wie dat verspreken vielleicht doch niet houden kennen. De Haar zegt, wann je met de Müll bekennen, Jezus is Haar, in en je een hoorte leven, dat God arm van dood opgewacht heeft, wo je zeilig worden. De Haar wil niet dat mensen bloos een leicht voor dit bekennis aflaaien en dat ober niet ernst nemen. Bist du vielleicht ook zo einer, dem dat leicht over de lippen kämt vom Haar te reden, en dat leven ober niet met de wierd stemmen deed? Ik moet immer oppassen dat mir dat niet passiert. De hiervoor is ganz bestemd voor allem door, niet zo? Viele mensen beroepen zich daarop dat ze gedijpt zijn en ook verzeerd je van meelig immer alles zin naar de kerk te gaan. Er zijn ook mensen die de kerk maar voor een paar dingen im leven brokken. Ze brokken die tom bevrieën en tom begroven. Dat is alles. Een mens kan alles doen wat in de kerk gedaan wordt en toch im ongehoorzaam te haren leven. Krijgt ze als de hohe priesters en ältesters in Israël dat te Jezus in een tijd deiden. Zij leefden zij arbeiden aan God zijn wingorde, aber in werkelijkheid buurden zij ihre ene wingordes. Jezus looft den eersten jong gar nicht. Hij vraagt bloos ganz einfach, wanneer van de bed dem vader zijn welle deid. Hij zegt niet mal dat zij ook alle zo doen zullen is jana. Ik moet je dit zeggen, weil viele mensen van jou denken dat ze zich uitleven willen, wanneer ze jong zijn. Ik wil besonders de jonge mensen dat klaar aan haar hart leiden, dat de Haar hier niet meint, dat het goed is, wanneer een mens eerst mal zo rechtig wil leven deed. Zolang is hij nog mal loter, nur am tempt en am deint. Dat is am besten, wanneer we al jong om Haar komen en ons ganz het leven arm in seinen Dienst übergeben. Und dit Gelegenheit sind Feiersachen, die sehr wichtig sind. Erstens will uns dit Gelegenheit sagen, dass er viel Arbeit an Gott sein Reich ist. So als der Herr sagt, ist das vielleicht rieb für den Abend, aber da sind mal wenige an der Arbeit. Da sind von der Meier Gelegenheiten und Möglichkeiten, das Evangelium zu verbreiten als jemals. Du hast so'n Hunger und darfst nur Gott sein Wort. Menschen sind ladig. Sie haben kein Ziel. Menschen bistre am Heer aus einer Herdschob ohne Hort. In Lukas 10, Vers 20 sagt Jesus, der Abend ist ab irrens graut. Aber du sind mal wenig Arbeiter. Prachet dem Herrn, dem der Abend gehirrt Arbeiter zu schätze. Das zweite Ding ist, dass der Wingorde Gott sein Reich ist. Wir sind nicht berufen, unsere eigene Arbeit zu tun. Wir tun Gott seine Arbeit. Wird wie Gott sein Wort tun, wird er uns auch dabei helfen. Das dritte Ding ist, dass er die Arbeiter nu brücken will. Der Arndt ist nu reid. Und das vierte Ding ist, dass wir Gott seine Kinder sind und daher auch verpflichtet sind, an seinem Wingorde zu arbeiten. Wenn ich und du, lieber Freund, dort nicht tun, dan zijn we zo als die wat jojo zeed en ober nischt deid. Zo'n zijn hechler en ongehoorzame kinder. Wie beden nog eenmaal toop. Help ons Haar, dat we niet bloos met de muil bekennen dat u ons Haar best, ober die ook werkelijk ons leven bestemmen loten. Wanneer u ons een opgave geven west, wel we hier gaan en dat voor die doenen. Wie beden dat du ons door een helpen wurst. Mocht du ons ook waren alle te berichtlich sehen. Wie beden dit in Jezus' Namen. Amen.

aan het programma zijn alle op cassette en op cd te hebben. Eén cassette of een cd met twee programma's kost $10. Check ons dat geld met, wanneer je dat bestelt en schrijft ons of je dat op cd of een cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check ons dat geld met, wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 632. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 632.

0: Hier het nekste in een kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 18. Nu dat zag ik nog een engel van hemel raufkomen, die had groot het maag geracht, en een herrlicher glans waarvan dat op de eer dag wordt. En die schreef met een gewaltige stem, Babel, de grote stad, is gevallen. Die is een behuizing voor de beise geesten geworden, en een woning voor alle arreine geesten, en een woning voor alle arreine vijel, die einer nicht lieden kan. Wils de veldje hebben alle van ihren gelegenden huren wien gedronken, en de kenigs op de eer hebben met haar hurarie gedreven. En de handelslied op de eer zijn uit ihre onbegrensde jaar nu luxus rijk geworden. En ik hier nog een stem van hemel zagen. Mijn volk, God uit haar uit, dat je niet met haar toopzinden en ihre plagen ook even jund komen. Wils ihre zinden reken wat om hemel, en God heeft ihre verbrekerische woorden niet vergeten. Tolar trägt, wat ze jund angedonen haft. Tolar dubbel trägt voor dat wat ze gedonen haft. En wat ze junt am koffel den geriert houd, dat geeft haar tweemaal zo sterk trägt. En doorna als ze zichzelf verheerlicht, en een luxus en gemütlichkeit geleefd haft, zat er nu kwolen truert hou. Wil ze zacht zich am horten, ik zet als tjenigse, en zie nich eine weetfrü, en wat geene truer zijnen. Door wegen worden al ihre plogen, en einen dag komen, dood en truer en honger, en ze wordt met vier verbrand worden, wils God de haar, de haar rechten wordt, is sterk. En de kenigs op de eer, die met haar hurarie gedreven en met haar taubhuur geleefd hebben, worden haar behielen en beklagen, want zij den rook van ihren brand zijnen worden. Zij worden niet feucht voor ihre kwol wiet afstonen en zagen, tau schod, de grote stad Babel, de sterke stad, die gerecht is in eine stunde gekomen. En de handelslied op de eer worden even haar hielen en klagen, dat keiner meer ihre woord heipen deed, zonne wo aus Gold, Silber, Dieren, Steine en Parlen, feinert Lienzeich, Bleiwrode Zeich, Sied en Blutrode Zeich, alle Hansen Tronen halt, van verschiedene Sachen van Olfenbein gemogt, Dieren halt, Messing, Isa en Marmor, Körneil, Kriderie, Weirug, Mirren, Ruhkstoff, Wienenöl, Fienen Mehlen weit, en Fei en Schob en Pieren Woges, en Menschen met Charpe en Seil. En dat oft, dat u zo jaren hebben mocht, is niet meer te hebben. Al die rijkdom en heerlijkheid is verschwungen, niet meer terug te komen. De handler, die deze zaken verkochten en doordacht rijk worden, stonden nu het vocht voor ihre kwol wiet af en hielen en klagen en zagen. Tau schod, deze grote stad, die blijft rood en blauwrood met dieren die zich gekleid weer en met gold en dierensteinen en parlen glitzert. Wil zijn ene stond als zo'n grote rijkdom ten nus geworden. En alle schepmeester en die op de scheep reizen, en zij mannen en die ihr leven op een meer maken, worden wiet afstonden. Want die den rook van ihren brand zijnen worden, worden die schreeën. Wer is met deze grote stad te vergelijken? Zij smijten zich stof op de kop en schreeën, hielden en klagden en zeden. Tau schod, de grote stad wo al die, die door scheep op een meer houden, die ihre woorden geworden zijn. Wils die als een ene stond te grond gegonen. Vrede Eva aar, o hemel, vrede junt, die helge en apostel en profeten, God haft aar am junt halven gerecht. Dan neem een gewaltige engel een stein, zo groot als een grote molstein, en schmeit in een meer en zee. Met zo'n gewalt wordt de grote stad Babel rofgesmeten worden, dat er nie meer wordt te vingen zennen. En de zinger en zijdenspeler en fleitenspeler en trompeten ihre stemmen zellen en die nicht meer te hieren zennen. En die zal ook geen handarbeider uit irgendein handwerk meer te vinden zijn. En einer wordt en die ook nicht meer de molsteine rubbelen heren. En die wordt ook geen lampenlicht meer schienen. En die wordt ook niemals meer den brigom en de bruut ihre stem te heren zijn. Diene handelslied wären de grote mannen aan de welt, wils durch diene zauberies het alle veldje verleid worden. En die wordt de profeten en helje erbloot gevangen, en ook al die erd, die op eerd zijn doodgemaakt worden.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 19. Als dit even weer, hier ik wou veel tegelijk in hemel met luiderstem schreeuwen. Halleluja! De radung en de heiligheid en de kracht zijn bij onze God. Wil zijn gerechten zijn waarhaftig en gerecht, dat hij de grote hoer veroordeeld heeft, die met ihre hoererie de eerd verdorf, en dat hij zijn deine erbloot, dat zij vergoten houdt, van ihre hand gevorderd heeft. En ze zeiden nog eenmaal, Halleluja! De stad blijft immer en eeuwig bij kwalmen. En de 24 Ältesten en de Feiertieren schmeiten zich aan en beten God aan, die op dem Thron zat en zeiden, Amen, Halleluja. Dan kwam eine Stem vom Thron, die zei, Looft onzen Gott, all je zine deiner, en alle die am fechten, bij het klein en groot. En ik hier eine Stem, zoals van vele tegelijk schreeuwen, en zoals van een grote ruischende woter en gewaltige witterschlee, die zeiden, Halleluja. Wilst de Almachter God een haarhafte drik aangenomen, dan wel wie ons nu vrijen en vrouw zennen en aan de eer geven, wilst voor dat laam is de tijd gekomen tjaas te maken, en zijn bruid heeft zich dotterijd gemaakt. En arbeid dat je geeft, zich in fijne, reine lienzeig te kleiden. Dat diere lienzeig staat voor de heilige ere gerechte woorden. En de engel zei te mij, schrijf, zeilig zijn die, die te dat laam zijn tjaasdingsmaal aangeloot zijn. En hij zei te mij, dit zijn waarhaftig God zijn weer. En ik val ver aan de hol om aan te beden. Maar hij zei te mij, zei du nou, dat je dat niet doen wirst. Ik zie die metgenacht, einer van die breider, die dat zeichnis van Jezus hebben. Bet God aan, wilst dat zeichnis van Jezus als de profeten geest. Dan zag ik den hemel opstonen, en door ver mij een wittet piet. De retter door bovenheid, trü en waarhaftig, wilst hij als am rechten geracht, en ook geracht am kriegen. Zijne ogen zijn als vier vlammen, en op dem kop zijn veel kronen. Op arm is een nomen geschreven, den zes schijner weit als hij zelfst. Hij had een kleid aan, dat een bloot gedokt weer, en zijn nomen is, dat Gottes woord. En de armeien am hemel, en fijne lienzeichen kleid, wit en rein, kämen arm op witte pier hingeraan. En uit de muil käme am een schorpet schwert, womit hij de veld geschlonen zal. Hij zelfs wordt hij met een ijzerstang regeren. Hij klinkt de wienpraas met een almachen God zijn in gelegenden oorja, en op zijn kleid en op zijn hoofd heeft hij deze nomen geschreven, König over de Königs en haar over de haren. En ik zag een engel in de zon stonen, die schreef met luider stem te alle vijl, die onder dem hemel vliegen. Komt, sammelt junte den groten God zijn mol, de Königs en Kriegsvierer en de storke er Fleisch te vreten, en ook dat Fleisch van de pier en die door boven zetten, van alle vrije en verskloofde, van kleine en grote. Dan zag ik dat hier en de Königs op de eerd, met ihre armeien versammeld, jij en den Ritter op dat piet, en jij en zijn armeien te kriegen. Ober dat hier wordt vastgenomen, en met arm ook de Leersprofeit, die am zijn halven Wunderteken gedonen houdt, wurde ich hei dei verleid, die dat hier zijn teken nemen, en dat hier zijn Bild aanbeden. En die worden beid levendig aan den Vierzee geschmeten, die met Zwevelbit brandt. En de eeuwige worden met dat zwiert doodgemaakt, dat uit dem zijn Mühlchaim, die op dat piet zat. En van ihr Fleisch worden alle vier zout.